Westerlo, die komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer nog, het is helder vannacht en ook fris, minimaal rond 5 graden. De dag begint zonnig straks, nadien wat stapelwolken en het is wel zacht met maxima overdag tot 22 graden. Ook zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne nacht, over een uurtje ben ik er terug en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Persische Golf bij het Iraanse eiland Kach is een grote olievlek opgemerkt. Dat melden persbureau Reuters en de New York Times. En dat op basis van satellietbeelden. De olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen berichten over. Op het eiland Kach bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal. En die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export. Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totale vernietiging van de installaties op het eiland Kar. De Wereldgezondheidsorganisatie telt voorlopig 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen, waarvan er dus al 6 bevestigd zijn door laboratoriumanalyses. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is intussen onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De Nederlandse opvarenden van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine. Ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd, maar ze moeten niet verplicht in quarantaine. Real Madrid heeft spelers Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni bestraft met een boete van €500.000 voor een incident op de training. De 2 raakten verwikkeld in een vechtpartij na een ruzie. Valverde liep een hoofdwonde en hersenschudding op en kan 2 weken niet spelen. De 2 hebben intussen hun spijt betuigd en ze zeggen ook de gevolgen van hun gedrag te aanvaarden. Valverde schreef op Instagram ook nog dat vermoeidheid en frustratie na de laatste wedstrijden een rol heeft gespeeld. En dat zulke conflicten meestal intern worden opgelost. Maar omdat het sportief niet goed draait, wordt het opgeblazen. Er is ook echt gevoetbald. Op de 7e speeldag van de Euro Playoffs heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog geen enkele wedstrijd winnen en gaf voor de tweede week op rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter Jorge was achteraf streng voor zijn ploeg, maar hij hoopt op beterschap in de resterende wedstrijden.
1: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
0: Standaard staat voorlopig alleen aan de leiding in de Euro Playoffs. 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die 2 ploegen komen zondag nog in actie en Leuven blijft laatste. Het is helder en fris, minimaal rond 5 graden. De dag begint zonnig, we krijgen later stapelwolken en zachte temperaturen tot 22 graden. Ook zondag hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein en hebben ze geen doel geraakt. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington. Ook Libanon zal daar dan aan deelnemen. In de Perzische Golf bij het Iraanse eiland Kach is een grote olievlek opgemerkt. Dat meldde persbureau Reuters en de krant The New York Times op basis van satellietbeelden. Die olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen berichten over zo'n olievlek. Op het eiland Kach bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal en die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export. Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totale vernietiging van de installaties op het eiland Kach. In de Royal Albert Hall in Londen is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. Die had een bijzondere videoboodschap voor hem. Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld. En zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, zei hij en schreef hij.
1: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways. In so doing, you have shared my determination to highlight the urgent need to protect and preserve this precious planet of ours.
0: Een fragment uit die videoboodschap. Het was een heel filmpje. De verjaardagskaart werd dan met behulp van wilde dieren afgeleverd bij de Royal Albert Hall. En daar nam Attenborough onder groot applaus de echte kaart met een glimlach in ontvangst. Het weer nog, het is helder en fris, rond 5 graden de komende uren. De dag begint zonnig en later volgen dan wat stapelwolken. Het blijft wel zacht overdag met maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we een beetje hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 5 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij een frontale botsing tussen twee mensen op steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar verkeerde in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op en ze kwamen zo met elkaar in botsing. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag zeker 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. Beide slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire bases in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington en ook Libanon zal daar aan deelnemen. Sport: in de play-off finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik. Dat gebeurde in 5 sets. Roeselare speler Stijn Dulst was tevreden.
1: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
0: Mazeik won de vorige 2 wedstrijden. Daardoor staat het nog altijd 2-1 in het voordeel van Mazeik. Wie het eerst 3 keer wint, is kampioen. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in de Steengoed Arena van Mazeik. En dus dan kan Mazeik eventueel kampioen worden. Voor het eerst sinds 2019 zou dat dan zijn. Het weer nog, het is helder, fris ook. Minimaal rond 5 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met later wat stapelwolken. En het wordt ook zacht, maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: VRT Radio BNE Live.

0: is 6 uur, heel goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand meehelpen onderhandelen en de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïnse droneaanval tijdens die parade, maar dat moet dat tijdelijke bestand nu dus voorkomen. En Poetin zal wellicht ook bij de parade zelf aanwezig zijn, dat zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
1: Ik denk wel dat Poetin er zal zijn. Het Kremlin heeft dat ook gezegd. Als hij er niet zou zijn, zou dat een afgang zijn, maar het zal in mineurformaat doorgaan. Het internet wordt ook al platgelegd. De hele dag lang zal er geen internet zijn. Er gaan geen tanks rondrijden, geen zwaar militair materieel. Dus natuurlijk voor een parade die de militaire macht en kracht van Rusland moet uitstralen, die nu vooral angst uitstraalt, dat is toch wel best pijnlijk ook wel om te zien.
0: Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om 1000 gevangenen te ruilen. De politie in Duitsland is op zoek naar 1 verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig en heeft daarover een opsporingsbericht verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter die was gekleed in een witte overal die lijkt op een imkerpak. Die man heeft een kist met geld meegenomen, maar hoeveel daarin zat, dat is nog niet duidelijk. Gisteren bevrijdde de politie 2 mensen die vastzaten in het bankkantoor. Er werd eerst gesproken van een gijzeling, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Bij een frontale botsing tussen 2 mensen op steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar hij verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die was aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere man reed de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden, er is nu een verkeersdeskundige aangesteld. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 matchen van het seizoen.
2: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
0: Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europe Playoffs met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik en als de club dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 kampioen. Het weer, de dag begint zonnig, later wat meer stapelwolken. Zachte temperaturen vandaag ook tot 22 graden en morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: VRT Radio BNE Live.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: 7 uur, heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwamen er op straat en de politie werd bekogeld. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij overleden. En gisteren is ervoor ook een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
0: Bij een botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke brug die werd aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere reed de brug op. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand mee helpen onderhandelen. En de Oekraïense president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in de hoofdstad Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïense droneaanval tijdens de parade en hij schuwde steeds meer de publieke optredens, zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
2: Ik denk dat hij zeker meer en meer geïsoleerd is en dat dat ook iets is dat al heel lang gebeurt. Sinds corona, sinds de covid-crisis, is hij zich gaan distancieren van veel andere mensen. En hij zou dus inderdaad zich vooral in bunkers schuilhouden. Ik denk dat hij heel erg voorzichtig is. Maar natuurlijk, hij is wel de belangrijkste man in Rusland voor ook die oorlog. Dus ik denk dat het ook logisch is dat hij wel zich heel erg beschermt.
0: Nu er een tijdelijk bestand is, zal Poetin wellicht toch ook zelf de parade bijwonen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife en van daaruit zullen de opvarenden dan terug naar hun eigen land vliegen. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord van het schip worden onderzocht en opgevolgd. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 matchen, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dulst.
3: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
0: Nu dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als de thuisclub dan wint, dan is het voor de eerste keer sinds 2019 weer landskampioen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Dankzij deze zege komt Standaar nu voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog de hele dag. Zachte temperaturen ook straks tot 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Goedemorgen, 9 mei is Europadag. Op veel evergreens die klaarstaan plakt de Europese vlag. En uiteraard zijn er ook heel wat made in Belgium.
6: Radio BNE, klaar wakker weekend.
4: Herbert Verhagen.

Richie Family. Ik ben er zeker van dat het voor velen wat bekomen is van de Radio BNE Meezingers 500. Dat was nog eens een week, zeg. De volledige lijst staat op het Radio BNE kanaal van VRT Max. En zo zag de top 3 eruit. Eenzaam zonder jou van Tura op 3. Marco Schuitmaker hebben jullie op 2 gezet met Engelbewaarder. En de meezinger waar de meeste stemmen naartoe gingen was Late Zon in je Hart van Willy Sommers.

0: vreugd. Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.

Een evergreen van Jonathan King hier op Radio BNE. En altijd aangenaam om een berg emotie te vinden die verstopt zit in een liedje. Je vindt die zeker in Laat het licht aan van Snelle.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Radio BNE.

Wees maar zeker dat er gedanst werd op Midi Folie van Début Soirée. En niet alleen in de vroege avond, ook in de vroege uurtjes ergens in 88. Ben je ondertussen de voorbereiding aan het treffen voor een heerlijk ontbijt? Smakelijk!

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Aretha Franklin in het gezelschap van George Michael. En straks nog zo'n magistraal duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Maar nu, een van de vele versies van Without You. Badfinger bracht het eerst uit in 1970. En een jaar later verscheen het dan in deze versie van Harry Nilsson. No,

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Het is zaterdag, dus de kaarten van de Radio BNE Vlaamse 30 zijn weer geschud. En de nieuwe lijst krijg je tussen 4 en 6. Nu, vorige week maakte Lilian Saint-Pierre een mooie beurt. Ze steeg door naar plaats 15 met dit nummer. Geen

0: Profil.
1: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top, professioneel. Met de pro van Profil. Dat beloven wij.
0: Ah. Profil.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken na een eerdere steekpartij. En in de Euro Playoffs van het voetbalstaat stond daar aan kop na winst tegen Oud-Heverlee Leuven. Goedemorgen. Rusland en Oekraïne hebben dan toch een staakt het vuren afgesproken dat vandaag ingaat en 3 dagen lang zal duren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt en de Oekraïnse president Zelensky heeft het bevestigd. Rusland had gevraagd om een korte gevechtspauze, want vandaag is een symbolisch erg belangrijke dag voor Rusland. Op deze 9e mei wordt de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Een tijdelijk staakt het vuren is nu dus afgesproken, maar Marijn Trio, er hangt rond vandaag wel nog altijd veel spanningen.
1: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom besliste het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. Het mobiele internet wordt in Moskou ook volledig platgelegd vandaag en buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
0: Ja, en waarom is die feestdag zo belangrijk voor Rusland?
1: De Russische identiteit is voor een groot stuk gebouwd op die overwinning op de nazi's, hoewel daar ook miljoenen Oekraïners en Wit-Russen voor gesneuveld zijn. Maar de feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. De oorlog tegen Oekraïne wordt verkocht als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, van de strijd tegen nazi's. En dus is het ja des te pijnlijker voor Poetin dat hij na meer dan 4 jaar oorlog nog altijd geen overwinning op Oekraïne kan afkondigen. En dat een militaire parade die bij uitstek kracht en macht moet projecteren, dit jaar vooral angst uitstraalt.
0: Oké, Marijn, dankjewel. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nieuwszender Al Jazeera heeft het zelfs over 30 doden. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april. Maar Israël zegt dat het recht heeft om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington en ook Libanon zal daaraan deelnemen. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. Tot echte gevechten met de politie is het niet gekomen. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij overleden. En gisteren is daarvoor een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
0: Studenten blijven een deel van het UFO-gebouw van de Universiteit Gent bezetten. De actievoerders eisen dat de Gentse Universiteit de banden verbreekt met Israëlische universiteiten. Maar volgens rector Petra de Sutter is het beter om daarvoor te werken via de Europese Commissie.
3: De weg die wij gekozen hebben, eigenlijk al 2 jaar geleden, en waar we op dit moment toch enig succes hebben geboekt, en dat is redelijk uniek in Europa, is de juridische weg waarbij we de Europese Commissie eigenlijk verplichten zich uit te spreken of het mogelijk is op basis van mensenrechten schendingen door Israël uit het project te stappen. En dat hebben we gedaan. We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en we kijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen.
0: Rector de Sutter gaat maandag in overleg met de actievoerders. Bij een botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke brug die werd aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere man reed de brug op. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter Schorsch was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hij hoopt op beterschap in de laatste 3 matchen van het seizoen.
4: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
0: Dankzij deze zege komt Standaar nu voorlopig alleen aan de leiding in de Euro Playoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar zij komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselaren de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselaren-speler Stijn Dulst.
5: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
0: Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als de thuisclub dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 weer landskampioen. Het weer vandaag hier zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen vandaag tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Maandag wisselvallig met soms een bui en nog 15 graden. Dinsdag blijft het droog. Er is dan toch een staakt het vuren afgesproken tussen Rusland en Oekraïne. Dat zat vooraan in het nieuws. Het tijdelijke bestand komt er op een symbolisch belangrijke dag voor Rusland. Vandaag wordt de overwinning op Nazi-Duitsland herdacht. De Russische president Poetin vreesde voor Oekraïnse droneaanvallen tijdens een militaire parade vandaag. Maar dat moet het tijdelijke bestand nu voorkomen. Meer details op vrtnieuws.be.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: Een heel goede morgen.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen. Oh.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: VRT Radio BNE Live.

Sophie Sommers met een liedje op de radio. En zijn Late Zon in je Hart eindigde gisteren op 1 in de Radio BNE Meezingers 500. Had jij nog andere favorieten en wil je weten hoe hoog die in de lijst stonden? Dan kan je het allemaal rustig bekijken op het Radio BNE kanaal van VRT Max. Ooh,

één van de vele Franse evergreens die we hier koesteren op Radio BNE. Ça va pas changer le monde van Judas Saint. En komende week is de Songfestivalweek. En dat zal je zeker merken hier op Radio BNE. Want elke middag van 1 tot 4 is er Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. Met onze Peter en tal van gasten. En dit was in 2000 de inzending van Lidland. My Star van Brainstorm. The friends

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

In Klaarwakker, hier op Radio BNE, kan je elke weekdag een doucheplaat aanvragen. En die van Status Quo gaven nog eens het goede voorbeeld van hoe zo'n plaat mag klinken. Vol energie en meezingbaar. Heb je voorstel of wil je daar iemand mee verrassen? Niet twijfelen, gewoon doen. Je verzoek is welkom in een berichtje via het Radio BNE kanaal op VRT Max. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: ben mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Opium heeft een verdovende en pijnstillende werking. Het ontspant en kan een euforisch gevoel geven, maar het risico op verslaving is groot. Zo bleek in 1998 18 weken hitlijst voor de dames van Opium.

0: Anamee en Bluff. Morgenochtend ben ik er weer om 7 uur voor Klaarwakker Weekend. Amuseer je vandaag met Radio BNE erbij en tot morgen.
1: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
2: Radio BNE.
3: Herbert Verhagen.

0: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Rusland en Oekraïne hebben dan toch een staakt het vuren afgesproken dat vandaag ingaat en 3 dagen zal duren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt en de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Rusland had gevraagd om een korte gevechtspauze, want vandaag is een symbolisch erg belangrijke dag voor de Russen. Op deze 9 mei wordt de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Een tijdelijk staakt het vuren is er dus nu afgesproken, maar Marijn Trio, er hangt rond vandaag wel nog altijd veel spanningen.
1: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom besliste het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. Het mobiele internet wordt in Moskou ook volledig platgelegd vandaag en buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
0: Ja, en waarom is die feestdag zo belangrijk voor Rusland?
1: De Russische identiteit is voor een groot stuk gebouwd op die overwinning op de nazi's, hoewel daar ook miljoenen Oekraïners en Wit-Russen voor gesneuveld zijn. Maar de feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. De oorlog tegen Oekraïne wordt verkocht als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, van de strijd tegen nazi's. En dus is het ja des te pijnlijker voor Poetin dat hij na meer dan 4 jaar oorlog nog altijd geen overwinning op Oekraïne kan afkondigen en dat een militaire parade die bij uitstek kracht en macht moet projecteren dit jaar vooral angst uitstraalt.
0: Marijn, dankjewel. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een Nederlands cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. En die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife en van daaruit vliegen de opvarenden dan terug naar hun eigen land. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. En ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord worden onderzocht en opgevolgd en in thuisquarantaine moeten. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat. Tot echte gevechten met de politie is het niet gekomen. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij omgekomen en gisteren is daarvoor ook een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders die een deel van een gebouw bezetten. Gisteren verhuisden de actievoerders hun protest naar het UFO-gebouw in het centrum van Gent. Ze eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor de eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit ermee omgaat. Maar zo'n gesprek moet wel kunnen plaatsvinden in besloten kring, zegt de Sutter, en niet voor de camera zoals de actievoerders eerst vroegen.
3: Als je gaat onderhandelen, dat heb ik in de politiek ook wel geleerd natuurlijk, dan doe je dat niet voor de camera's, dan doe je dat achter de camera's. Maar we zijn wel van plan met een delegatie, met experten, echt zeer gedetailleerd ons beleid toe te lichten aan de actievoerders. En we zijn bereid om dat in hun groep te doen. Maar wij willen bijvoorbeeld niet praten met gemaskerde mensen en continu gefilmd worden voor allerlei mediatieke of sociaal-mediatieke bedoelingen.
0: Sport in de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op rij ook een voorsprong uit handen. Veel hoop op een Europees ticket is er dus niet meer, maar toch wil middenvelder Wouter George de resterende matchen nog tot een goed einde brengen.
4: Well, ik denk dat het goed is om die 3 laatste wedstrijden aan te pakken voor iedereen. Jongens die minder spelen, jongens die al wat gespeeld hebben. Ik denk dat we gewoon moeten leren. En zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit.
0: Dankzij de zegen komt Standaar voorlopig alleen aan kop in de Euro Playoffs met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik en als de thuisclub dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 weer kampioen. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen ook vandaag tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Maandag wisselvallig met soms een bui en nog een graad of 15. Dinsdag wordt het opnieuw droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.

0: Hallo, kust, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans?
1: Ja, het kan anders.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizoon.
4: Hallo!
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxizoon. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be. Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Medi-market.
6: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze. Advies Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog te vieren, 81 jaar geleden. Honderden militairen hielden een optocht op het Rode Plein onder leiding van een fanfare. De Russische president Poetin heeft er gespeeched. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden bijvoorbeeld geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Er was wel een luchtshow te zien en er vlogen gevechtsvliegtuigen boven Moskou. Die kleurden de lucht wit, blauw en rood, zoals de Russische vlag. En ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch nog een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vanochtend ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Rusland drong aan op zo'n gevechtspauze, want 9 mei vandaag is symbolisch van groot belang voor de Russen, zegt collega Marijn Trio.
1: De Russische identiteit is voor een groot stuk gebouwd op die overwinning op de nazi's, hoewel daar ook miljoenen Oekraïners en Wit-Russen voor gesneuveld zijn. Maar de feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. De oorlog tegen Oekraïne wordt verkocht als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, van de strijd tegen nazi's. En dus is het ja des te pijnlijker voor Poetin dat hij na meer dan 4 jaar oorlog nog altijd geen overwinning op Oekraïne kan afkondigen en dat een militaire parade die bij uitstek kracht en macht moet projecteren dit jaar vooral angst uitstraalt.
0: Het was gisteravond erg onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwamen op straat. Er waren ook enkele schermutselingen met de politie. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij kwam toen een 30-jarige man om het leven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft daarover ook een verdachte opgepakt. Intussen is de rust in de wijk wel teruggekeerd. Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders die een deel van een gebouw bezet houden. Gisteren verhuisden de actievoerders hun protest naar het UFO-gebouw in het centrum van Gent. Ze eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Maar volgens rector Petra de Sutter is het beter om daarvoor samen te werken met de Europese Commissie.
2: De weg die wij gekozen hebben, eigenlijk al 2 jaar geleden, en waar we op dit moment toch enig succes hebben geboekt, en dat is redelijk uniek in Europa, is de juridische weg waarbij we de Europese Commissie eigenlijk verplichten zich uit te spreken of het mogelijk is op basis van mensenrechten schendingen door Israël uit een project te stappen. En dat hebben we gedaan. We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en bekijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen.
0: En nog in Gent lijkt het zogenoemde rotatietarief aan publieke laadpalen zijn effect niet te missen. Wie zijn elektrische wagen langer dan 4 uur laat staan aan zo'n laadpaal betaalt sinds februari extra kosten. Dat moet ervoor zorgen dat bestuurders hun auto na het laden sneller verplaatsen, zodat de laadpaal sneller weer vrijkomt. De stad merkt nu dat de laadsessies merkbaar korter worden. De maatregel leverde de stad Gent intussen ook al €230.000 op. Maar het bedrag van de maand maart lag al een stuk lager dan dat van februari. Dat wijst er volgens Gent dus op dat steeds meer mensen rekening houden met de kosten. Het weer. Eerst zonnig vandaag, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen ook tot 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Maandag dan wisselvallig met nu en dan een bui, nog 15 graden. Vanaf dinsdag opnieuw droger. Meer op vrtnieuws.be.
3: What we're gonna do right here is go back, back into time.
4: Radio Bene, de prehistorie.
5: De pre.
6: Hele goedemorgen, welkom in de prehistorie. Ik nodig je nu al uit op zondag 17 mei voor een heel speciale aflevering van dit programma. Naar aanleiding van 70 jaar Eurovisie Songfestival. Belooft een goed gevulde uitzending te worden met de mooiste songfestivalliedjes, met opvallende gebeurtenissen op dat songfestival en nieuwsfeiten die zich in de wereld en in ons land afspeelden tijdens diverse edities van dat liedjesfestival. Zondag 17 mei om 10 uur op Radio 2. En zaterdag 23 mei op Radio Bene ook om 10 uur te beluisteren. En vandaag neem ik je mee naar de eerste week van mei 1965, 75, 85 en 1995. En het zijn niemand minder dan de legendarische Rolling Stones die vandaag de spits afbijten met hun eerste zelfgeschreven single van 61 jaar geleden, begin mei 1965. The Last Time.
4: De prehistorie.
5: Radio Bene. Jede pre.

0: 2 mei 1965 brak Ed Sullivan een dure eed die hij het jaar daarvoor gezworen had en nodigde hij deze Rolling Stones toch weer opnieuw uit in zijn legendarische Ed Sullivan Show op het Amerikaanse netwerk CBS. Ze speelden er The Last Time, hun derde Britse nummer 1 hit. Bij ons bereikte het de top 10 van de hitparade in het tijdschrift Jukebox en in Nederland bleef het steken op nummer 2 in de Veronica Top 40. Enkele gespreksonderwerpen 61 jaar geleden in de eerste week van mei 1965. In Brussel gingen de graafwerken voor de aanleg van de metro van start. Die militaire junta die in de Dominicaanse Republiek de macht had gegrepen, werd niet erkend door de Verenigde Staten. Enkele kranten publiceerden de eerste foto's van de Nederlandse kroonprinses Beatrix samen met de jonge Duitse diplomaat Klaus von Amsberg. En Cambodja verbrak 61 jaar geleden alle diplomatieke betrekkingen met de VS.
1: De prehistorie.
2: Nostalgie met Guy Depree.

0: Deze Amerikaanse drifters kenden in 1964 een ferme tegenslag toen hun leadzanger Ruby Lewis overleed. Oud-groepslid Johnny Moore keerde daarop terug en nam de leadzang over. Hun Saturday Night at the Movies kwam begin mei 1965 nieuw binnen in de Britse charts. Eind april 1965 hadden enkele legerofficieren de macht gegrepen in de Dominicaanse Republiek. Op 3 mei werd de militaire leider van de opstand aangeduid als voorlopige president. Die regering werd door de Verenigde Staten niet erkend. Amerikaanse troepen vormden zelfs een soort van veiligheidszone om de vestiging van een communistisch bewind in de Dominicaanse Republiek te verhinderen. VS-president Lyndon B. Johnson noemde de nieuwe machtshebbers dan ook communistische samenzweerders.
1: What began as a popular democratic revolution committed to democracy and social justice very shortly moved and was taken over and really seized and placed into the hands of a band of communist conspirators.

Wat is het verband tussen de wereldhits Born to be Alive van Patrick Hernandez, Sexual Healing van Marvin Gaye en deze Frans-Belgische zanger Marc Arian? Die nummers werden zomaar opgenomen in de bekende studio Cathy van Arian. Marc Arian was een self-made man die zich met alle facetten van zijn eigen muziek inliet. Uit de beginperiode van zijn

0: carrière kwam dit succes Cathy, naar wie zijn latere studio in Ohain werd genoemd, omdat hij die had gebouwd met de opbrengst van de verkoop van dit nummer. Op 30 november 1985 kwam er vroegtijdig een einde aan zijn hectisch leven. We doen het allemaal wel eens, want commentaar geven op andere weggebruikers is van alle tijden. Ook 61 jaar geleden stonden de beste stuurlui blijkbaar aan wal. Een fragmentje uit het radioprogramma Trammeland van woensdag 5 mei 1965.
1: Ik heb hier een van een stoosplaats. Dan een minstens, ik geloof dat hij 52 jaar is. Uit hem in de week een kabinet gekocht, al geleren parotter, en Anneke. Ze hadden nog mee bestond.
2: Ik heb me verlest dat zelf ook nog gezien. Dat dus een vrouw er ontpoeieren was en ontmakkieren, juist als ze verder het licht stond, verstoord. En dan moeten ze nog alle gaken dat allemaal wegbergen als het licht groen werd. Dat zou niet mogen zijn, toch niet, hè? Ik vind dat de mensen nogal onverdroogzaam zijn op de boom, hè. Dat ze gemakkelijk krikkel zijn, hè. En een vinger maken en een vest maken en zo. Wel zo precies, laat de meester in school, hè. Wat er een aanweer gedaan, zo.
3: Ze zijn er zelfs nou voor een rood licht of iets en het gewoon niet rap moet, dan is dat tuut.
1: Dan zijn de naaien, zijn Annetje van de Stummerik, zei.
3: Ze willen en ze kunnen niet.
4: Als jij...

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Radio Bene. Terug naar de gouden jaren 60.
3: De prehistorie.
2: Jede

Daarnet wilt u dat met een walsje uit zijn allereerste album Lach ermee. En nu de Beatles met een cover van Chuck Berry. Rock'n'Roll Music, begin mei 1965. Goed voor nummer 1 in Nederland en in Australië. De derde James Bond-film, Goldfinger, brak 61 jaar geleden alle bioscooprecords en ontketende een heuse Bond-manie met Sean Connery, die opnieuw aantrad als de held 007. Het verhaal was gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1959. De film was een van de invloedrijkste, waarin veel typische elementen, die later nog zouden opduiken in andere Bond-films, werden geïntroduceerd. Voor de lange carrière van zangeres Dame Shirley Bassey waren de liefst 3 James Bond-songs die ze mocht zingen superbelangrijk. En natuurlijk deze strafst van allemaal. Goldfinger! Go.

0: Shirley Bassey in mei 1965 met het thema van de James Bond film Goldfinger. Tijdens de Week van het Rode Kruis vertelde deze jongeman 61 jaar geleden op vrijdag 7 mei 1965 waarom hij ambulancier wilde worden.
1: Het verzorgen van gekwetsten en het werken in de hulppost en ook de autotechniek. Het is nu het derde jaar dat ik deze cursus volg en we kwamen nu voor het brevet van ambulancier. Ja, we mogen enkele inspuitingen geven op bevel van een dokter of in opdracht dus, ja. Anders niet. Mijn bedoelingen zijn eigenlijk het helpen van mensen bij ongevallen en zoals men pijn heeft. Maar verder ben ik niet van plan van mijn beroep ervan te maken.
2: Hello.

0: De Scorpions, een Britse band uit Manchester, en dus niet te verwarren met hun latere Duitse naamgenoten uit Hannover, konden in hun eigen land geen platencontract versieren, maar ze hadden in de Benelux wel succes. Met deze rockende Fats Domino cover, Hello Josephine! 61 jaar geleden onthulde de Britse Queen Elizabeth in Runnymede in Surrey een monument ter nagedachtenis van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy. JFK leefde als jonge kerel een tijd in Londen toen zijn vader daar Amerikaans ambassadeur was.
1: With all their hearts, my people shared his triumphs, grieved at his reverses, and wept at his death. The unprecedented intensity of that wave of grief which swept over our people at the news of President Kennedy's assassination was a measure of the extent to which we recognized what he had already accomplished and of the high hopes that rode with him in a future that

0: Martha Reeves en de Vandellas waren in mei 1965 als koninginnen van Motown al ontroond door de Supremes. Songschrijvers Eddie Holland, Lamont Dozier en Brian Holland bleven wel instaan voor een aantal hits van de second class damesgroep. Nowhere to Run behoorde tot die categorie. Terwijl de Supremes nummer 1 hit scoorde, waren Martha Reeves en de Vandellas in de VS goed voor een 8e plaats. En daarmee hebben we zowat alles gehad voor de eerste week van mei 1965. En is het dus nu tijd voor de 70s.
1: De prehistorie.
2: Terug naar de gouden jaren 70.
1: Radio BV.

Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Van de drie zangeressen van La Belle was 51 jaar geleden een van de meest vrijpostige vragen uit de popgeschiedenis. Geschreven door Kenny Nolan en Bob Crew bleek deze song een echte goudmijn, want in 1998 werd het opnieuw een hit voor All Saints en daarna was het de beurt aan Christina Aguilera samen met onder meer Pink en Lil Kim, die het in 2001 met veel succes zongen in de film Moulin Rouge. In de eerste week van mei 1975 hadden de mensen het over deze dingen. Onze regering bevroor voor een periode van 2 maanden de kleinhandelsprijzen als remedie tegen de voorthollende inflatie. Een Belgisch Mirage gevechtsvliegtuig stortte neer op woningen in het Duitse plaatsje met de toepasselijke naam Vechta. 7 mensen kwamen daarbij om het leven. En de Amerikaanse soulzangeres Minnie Riperton scoorde 51 jaar geleden met het wondermooie Lovin' You dat ze zelf had geschreven en dat door Stevie Wonder werd geproduceerd.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: De prehistorie.
7: Terug naar de gouden jaren 70.
6: Radio BB.
7: Jij de pre.

0: Deze Robettes waren in de afdeling Teeny Bopper Bands met hun witte pakken en dito petten veruit het succesvolst. En uit hun rijke hitcatalogus was dit I Can Do It van 51 jaar geleden. Wayne Bickerton en Tony Waddington waren toen hun songleveranciers. Traditioneel vieren de socialisten in ons land ook hun feestdag op 1 mei. En dat was ook al zo in 1975.
1: In Antwerpen stapten duizenden deelnemers gedurende 2 uur voorbij de tribune. Op de spandoeken werden vooral economische eisen meegedragen. Fel opgemerkt werd een groepje Portugese socialisten die uitbundig de overwinning van hun partij bij de verkiezingen van vorige week vierden. Ook in Gent stond de economische problematiek centraal. Naast het behoud van de werkgelegenheid werden ook gelijke rechten voor de vrouw geëist en de democratisering van het onderwijs. Op de tonen van een klinkende internationale, uitgevoerd door de Lochte Gentenaars van Walter de Buk, stapte een kleurrijke stoet door de stad.

0: Alan Toussaint schreef dit Shura Shura voor Frankie Miller. Met de Amerikaanse zangeres Betty Wright voorzag Shura Shura in 1975 van een disco-sausje en ze had er een overzeese hit mee. Later was Betty stemcoach van zangeressen zoals Gloria Estefan, Jennifer Lopez en Joss Stone. In mei 2020 overleed Betty Wright aan de gevolgen van kanker. Theaterman en gevierd acteur Nant Buyl was 51 jaar geleden directeur van de Brusselse KVS. Op vrijdag 2 mei 1975 stelde Nant het seizoen 75-76 voor in zijn schouwburg.
1: Goede comedies bijvoorbeeld, die zijn vandaag de dag zeer moeilijk te vinden. Als je in Londen of Parijs gaat kijken, dan kom je meestal voor dat soort blijspelen te staan, maar wat wij in onze theatertaal noemen, het doek gaat op en de broek gaat af. Daar willen wij ons natuurlijk niet aan begeven, daarom zoeken wij naar stukken, als het dan over comedie gaat, op een hoger niveau. En die lopen natuurlijk niet zo dik. Daarom grijpen wij soms eens terug in de tijd en zetten wij stukken op die inderdaad gevestigde waarden zijn, die van een bepaald pijl zijn, die wij dus zonder blozen kunnen voorstellen aan onze

Dingedong, dat geschreven werd door Eddie Owens, Dick Bakker en Will Luikinga, wonnen deze Nederlandse teach-in het Eurovisie Songfestival van 1975, één jaar na ABBA dus. Vandaar ook de gelijkenis met die Zweedse band. Zondag 17 mei nodig ik je hier in de prehistorie uit voor een reis doorheen 70 jaar Eurovisie Songfestival met de opvallendste gebeurtenissen en de mooiste liedjes van 7 decennia Songfestival. En nu, na het nieuws, ben je welkom in week 1 van mei 1985 met hits van onder andere Talking Heads, Pat Benatar en twee Belgen. Afspraak daarvoor over enkele minuten hier in de prehistorie.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens een wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen hebben gezongen. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. En met dat onderzoek wil het parket te weten komen welke supporter precies die liederen hebben gescandeerd. De voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, zal ook verhoord worden als verdachte, laat het parket weten. Dat verhoor zou maandag plaatsvinden. Club Brugge won de wedstrijd vorige zondag uiteindelijk met 1-3. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het hantavirus na een uitbraak op een Nederlands cruiseschip. Alle 6 van die gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus en die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is op dit ogenblik onderweg naar Tenerife en van daaruit zullen de opvarenden naar hun eigen land terugvliegen. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer alvast verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. En ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord van het schip worden onderzocht en opgevolgd en ook in thuisquarantaine moeten. In Rusland zijn de officiële herdenkingen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Gewoonlijk herdenkt Rusland die overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland met een grootse militaire parade. Maar Paulien Lambert, dat was dit jaar toch veel minder, hè?
1: Inderdaad, het hele gebeuren heeft ook maar een uurtje geduurd. Dat is veel korter dan normaal. En dat komt omdat er geen militair materieel in de parade zat. Geen tanks, geen raketten, geen drones ook niet. Het wapentuig werd wel getoond in actie aan het front in Oekraïne. In zo'n promovideo's op grote schermen werden die getoond. Er zijn wel ook gevechtsvliegtuigen overgevlogen. En voor de rest waren er dus militairen die paradeerden. Daar waren ook Noord-Koreaanse troepen bij die met Rusland hebben meegevochten in Oekraïne. De parade lijkt vooral veel kleiner te zijn om veiligheidsredenen, ondanks een staakt het vuren dat door de Amerikaanse president Trump werd aangekondigd, is er ongerustheid dus over mogelijke Oekraïense aanvallen. De Russische president Poetin probeerde wel zelfzekerheid uit te stralen in een korte toespraak. Daar zei hij dat Rusland zal winnen in deze oorlog met Oekraïne, net als in de Tweede Wereldoorlog.
0: Oké, Paulien, dankjewel. En in de Royal Albert Hall in Londen zijn gisteravond de feestelijkheden afgerond voor de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. In een videoboodschap klonk dat zo.
2: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways.
0: Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld en je hebt ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, aldus koning Charles. De verjaardagskaart voor Attenborough werd in het filmpje dan met behulp van wilde dieren afgeleverd daar bij de Royal Albert Hall. Het weer vandaag, eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar blijft wel droog. Zachte temperaturen ook tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Maandag wordt een wisselvallige dag met soms een bui en nog maar 15 graden. Dinsdag blijft het opnieuw droog. Meer op vrtnieuws.be.
3: What we're gonna do right here is go back into time.
4: Radio Bene, de prehistorie.

Welkom terug in de prehistorie. 41 jaar geleden in de eerste week van mei 1985 met Pat Benatar, die er nu 73 is. In lang vervlogen tijden werkte Pat in een bank en als serveerster, maar ze werd als zangeres ontdekt tijdens een talentenjacht en ze scoorde met Love is a Battlefield haar grootste hit. Die nummer 1 was bij ons al in april 1984 een feit, maar in Groot-Brittannië liet het succes langer op zich wachten en daar stond Pat pas in mei 85 genoteerd. In week 1 van mei 1985 gebeurde er dit. De terreurbeweging CCC pleegde een bomaanslag op het VBO-gebouw in het centrum van Brussel. In de Poolse hoofdstad Warschau werd een grote betoging van de vakbond Solidarność door de politie uiteengeranseld. In heel wat Europese landen werd 40 jaar vrede gevierd en het einde van Wereldoorlog 2 werd uitgebreid herdacht. In Bonn hielden de 7 rijkste landen 41 jaar geleden een economische top. Die ging vooral over het handelstekort van de VS.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Een van de allereerste successen van songschrijfster Diane Warren was 41 jaar geleden Rhythm of the Night voor deze Amerikaanse familie-funkband DeBarge. Rhythm of the Night werd een grote hit en het werd gelabeld met het keurmerk van Funky Town, ons funk, soul en disco-programma in die jaren 80. Er vielen op 1 mei 1985 twee doden bij een CCC-aanslag met een bomauto aan het kantoor van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, in het centrum van Brussel. De slachtoffers waren twee brandweermannen die de waarschuwingen van de CCC niet hadden gelezen. CCC stond voor Cellule Communiste Combattante en was een extreem linkse terreurorganisatie. Reporter Dan Huwe was kort na de aanslag al ter plaatse.
1: Iets na middernacht is het hoofdpolitiecommissariaat van de Brusselse politie opgebeld door een bewaker van een van de kantoorgebouwen in de Stuiverstraat. Een smalle straat die vertrekt op het Kantersteen aan het Centraal Station en doodloopt op de achterkant van het gebouw van het Verbond van Belgische Ondernemingen. De bewaker meldt dat er onbekenden op straat staan met CCC-pamfletten. Enkele minuten later is er een politiepatrouille ter plaatse, maar de verdachten zijn al verdwenen. Een van de politiemannen ziet dat er rook uit een auto komt en waarschuwt de brandweer.

0: Overleden Rembert de Smet en Herman Seelis als twee Belgen 41 jaar geleden de podia onveilig met een mayo, een elektrische gitaar en een drumkit. Tijdens zomerhit van 1985 vielen ze in de prijzen. Lena was hun grootste hit, die ook werd opgepikt in onze buurlanden en die mij toch altijd doet denken aan Leila van de Kreuners. Hoe reageerde premier Wilfried Martens 41 jaar geleden op de CCC-aanslag met een bomauto aan het VBO-gebouw in Hartje, Brussel?
1: We zijn ervan overtuigd dat deze aanslagen mede voorbereid zijn in een internationale samenwerking. En dus ik geloof dat na de beslissingen die we reeds maanden geleden hebben genomen tot meer samenwerking en het ter beschikking stellen van meer mensen, we alle mogelijke doelwitten nu voor nieuwe aanslagen nog sterker moeten beschermen dan in het verleden.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio Bene.
4: Terug naar de gouden jaren 80.
3: De prehistorie.
4: Gide pre.

0: Daarnet voor de break de nu 71-jarige musicalster en later directeur van de musicalafdeling van het Ballet van Vlaanderen, Linda Le Pom, met wie ik samen de prehistorie van de musical heb mogen maken. Mooie tijd. Linda zong in 85 op het Eurovisie Songfestival voor ons land Laat Me Nu Gaan en ze werd laatste met 7 punten van Turkije. En nu speelde ik de live versie van Slippery People van Talking Heads met de opvallende frontman David Byrne, die enkel in Vlaanderen en in Nederland een hit was, die live versie, 41 jaar geleden. In mei 1985 ontstond er in ons land een politieke polemiek tussen christendemocraten en socialisten. Volgens CVP-voorzitter Frank Swale droeg zijn partij daarvoor mee de verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat is juist. Ik denk dat wij een collectieve verantwoordelijkheid dragen in dit land, en trouwens in heel West-Europa, voor hetgeen tijdens de jaren 70 gebeurd is. Dus het komt er niet op aan te zeggen dat ons geen schuld treft. Maar het komt er wel op aan om te zeggen dat wij tijdig hebben ingezien dat het zo niet voort kon zoals het toen in die welvaartsjaren bezig was. En premier Martens heeft in maart 1981 eigenlijk een zeer drastisch noodplan, een reddingsplan, voorgelegd aan onze toenmalige socialistische regeringspartners. En daar is de breuk ontstaan. Want toen hebben de socialisten ofwel uit onmacht ofwel uit onwil geweigerd aan dit herstelbeleid te gaan meewerken. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Zelfs in de Verenigde Staten, waar songs met kritiek op de Vietnamoorlog doorgaans op weerstand konden rekenen, werd dit 19 van Paul Hardcastle een hit. Hardcastle verwerkte samples uit de documentaire Vietnam Requiem in een elektronische productie met vocoders en gesyncopeerde beats. De documentairemakers kregen een groot deel van de opbrengst, waardoor Hardcastle er niet zoveel zelf aan overhield. De titel 19 verwees naar de gemiddelde leeftijd van Amerikaanse soldaten tijdens die Vietnamoorlog. Slechts 19 jaar dus. Paul Hardcastle was 41 jaar geleden ook een keer te gast op de Funky Town Party in het Casino Cursaal van Oostende. Ook 41 jaar geleden werd er in Vlaanderen strijd geleverd tegen doping in de sport. Volgens professor Michel de Bakkere van de Gentse Unif werd er in 1985 doping gebruikt in zowat alle sporten en op alle niveaus.
1: Het spijtige is dat hoe amateuristisch de sport ook is en die recreatiesport ook is, dat onmiddellijk daar een geest binnenkomt van competitie. En de gebuur X wil niet onderdoen voor de gebuur Y. En niettegenstaande dat dus de gebuur X 40 jaar is en de gebuur Y 25 jaar, wil hij toch nog even goed meepeddelen in dat korps of in die ploeg van die zondagtoeristen of in de een of andere sportdiscipline. En wanneer hij dat kan bereiken door het gebruik van, dan ben ik overtuigd dat heel wat mensen niet zich daartegen kunnen afzetten en de naam en ook de reputatie hoger houden dan eventueel de risico's.

0: Glenn Frey schreef muziekgeschiedenis als lid van de Eagles en hij was verantwoordelijk voor een aantal van hun grootste hits. In 1980 startte Frey een solo carrière op. In 1985 scoorde hij solo met The Heat Is On uit de film Beverly Hills Cop, een stevige hit bij ons ook. Frey overleed op 18 januari 2016 op 67-jarige leeftijd in New York. De eerste week van mei 1985 is gepasseerd en dan komen de 90's eraan.
1: De prehistorie.
2: Terug naar de gouden jaren 90.

Hola Pola, 31 jaar geleden stond er nogal wat discotheekmateriaal in de hitlijsten. Twee danseressen slash zangeressen en een rapper, MC Saar, vormden in 1993 in Berlijn het dance trio The Real McCoy. Ze hadden hits in Europese danceclubs met nummers zoals dit, Love and Devotion. Enkele onderwerpen waarover werd gepraat in de eerste week van mei 1995. De Antwerpse politie werd doorgelicht, maar de vakbond was het niet eens met de conclusies. Jacques Chirac won nipt de Franse presidentsverkiezingen. In Japan werd dodelijk gifgas in de metro ontdekt. In de Amerikaanse staat Alabama werd begin mei 1995 de beruchte Chain Gang opnieuw ingevoerd voor gedetineerden. En de Ierse boysband Boyzone scoorde 31 jaar geleden met deze cover van een toen 20 jaar oude hit van The Osmonds. Love Me For A Reason, geschreven door Johnny Bristol.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: De prehistorie.
2: Guy de Pre.

0: hit 74-75 van het album Ring maakte Van de Canals in Europa een one-hit wonder. Op 6 mei 1995 stonden ze al voor de tweede week in de Nederlandse top 40 en bij ons zouden ze de nummer 2 bereiken. In hun thuisland Amerika was dit geen succes. Het Nederlandse adviesbureau Berenschot, niet te verwarren met de Antwerpse voetbalclub Beerschot, lichtte 31 jaar geleden de Antwerpse politie door. Gerard Geurtjens van Berenschot met de conclusies van die doorlichting.
1: Het nieuwe is dat wij in ons advies hebben aangegeven niet meer politie op straat te willen door extra agenten aan te stellen, dus door nog meer agenten te willen in Antwerpen, maar door de politiewerking te veranderen. En dat houdt in dat er een beweging zou moeten ontstaan van agenten van het centrale niveau naar het decentrale niveau, naar de wijken toe. En daarnaast adviseren wij om officieren minder een binnenfunctie te geven, maar ze meer op straat hun werk te laten doen. Dus leiding geven op straat. Van mijn

0: is Amerikaanse zanger Joshua Caddison. Is inmiddels 63 en maakte in de 90s furore. Caddison is bekend geworden met Jesse en door zijn relatie met Sarah Jessica Parker uit de populaire televisieserie Sex and the City. En naar verluid zou deze wereldhit over haar gaan, maar dan wel geschreven toen het vuur tussen die twee al was uitgedoofd. In het consumentenprogramma Op de Koop Toe van Emiel Goele ging het op maandag 1 mei 1995 over Ardeense ham, of hesp, zoals wij hier in Vlaanderen zeggen. Wat vonden deze klanten bij de slager 31 jaar geleden van die Ardeense ham?
1: Als ik visite krijg, zeker en vast komt die hesp op de tafel. Die Ardeense heb zeker en vast.
2: Niet te veel vet aan, maar wel wat vet aan. Want anders is ze niet zappig.
3: Ja, ik koop liever de Italiaanse charcuterie, die vind ik veel beter.
4: Ik verkies de echte Ardeense ham. Als ik dan toch ham koop, ik vind die Parma ham, dat is allemaal wat overroepen. Er wordt wel veel reclame voor gemaakt, maar ik vind de echte Ardeense toch lekker.
5: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn.

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij zul je soms nog aan me denken. Ben ik soms toch nog een beetje bij je.

Marco Borsato heeft er moeilijke jaren op zitten, maar inmiddels wordt zijn muziek ook in Nederland weer gespeeld. En gaf hij het eerste tv-interview na zijn vrijspraak en wel aan zijn vriend Sergio Herman op een Vlaamse zender. In 1995 was Waarom Nou Jij de tweede grote hit van Borsato. Het was een bewerking van een nummer van de Italiaan Riccardo Cocciante. Voor meer de prehistorie kun je op maandagochtend vroeg terecht op Radio 2 om 4 uur 's morgens, zaterdags wat later om 10 uur op Radio Bene en elke zondag ook om 10 uur natuurlijk op Radio 2. Bedankt om te luisteren vandaag, geniet van je dag en graag tot in de volgende De Prehistorie.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 12 uur. Heel goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen supporters van Club Brugge voor antisemitische liederen. En in Moskou is een grote parade gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige week zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Dominique de Prey, weten we al iets over dat onderzoek?
1: Wel, het parket wil nu eerst te weten gekomen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd zodat ze opgepakt kunnen worden. Wat daarbij opvalt is dat de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook verhoord zal worden als verdachte. Nochtans was hij niet aanwezig bij die match. Maar volgens Club Brugge roept het parket hem gewoon op als vertegenwoordiger van de club. Het parket zegt zwaar te tillen aan deze feiten, want die antisemitische gezangen werden gescandeerd met een schokkende banaliteit, zeggen de onderzoekers. En daar moet streng tegen worden gereageerd.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat Club Brugge supporters in opspraak komen voor die anti-Joodse gezangen.
1: Nee, in 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen kwam Club weg met een vrijspraak, omdat de voetbalbond toen aanvaarde dat de term Joden een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans. En clubspeler Noah Lang kreeg ook al eens een sanctie omdat hij een dergelijk lied zong. Hij moest toen een leertraject volgen in de kazerne d'Ossin. En sommige supporters van Club Brugge waren de voorbije jaren ook al betrokken bij extreemrechtse incidenten. Enkele brachten tijdens een wedstrijd tegen Standaard de zogenoemde Kuhnengroet. Dat is een variant van de Hitlergroet. En vorig jaar richtten leden van de Brugse harde kern vernielingen aan in Jette en Sint-Jans-Molenbeek in de aanloop naar de bekerfinale tegen Anderlecht.
0: Dominique, dankjewel. In Rusland is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Rusland viert vandaag de overwinning van het Rode Leger op Nazi-Duitsland. En gewoonlijk gebeurt dat met een grootse militaire parade, maar dat was dit jaar toch veel minder. Pauline Lambert keek naar de beelden.
2: De jaarlijkse hoera voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog klinkt dit jaar toch net iets minder overtuigend.
3: Победе! Hoera!
2: Normaal gezien wordt overwinningsdag in Rusland gevierd met veel machtsvertoon. Maar dit jaar geen militair materieel in de parade. Rollen geen tanks, geen raketten, geen drones over het Rode Plein. Ze worden wel getoond in promofilmpjes op grote schermen. Officieel is het wapentuig dus niet te zien omdat het nodig is aan het front. Maar er lijken toch vooral veiligheidsoverwegingen mee te spelen. Rusland is ongerust over mogelijke aanvallen door Oekraïne, ondanks een staakt het vuren dat voor een paar dagen is afgesproken. De Russische president Poetin probeert dan maar met woorden zelfverzekerdheid uit te dragen. Overwinning zal ook deze keer voor ons zijn, zegt Poetin, al is die na meer dan 4 jaar oorlog in Oekraïne nog niet in zicht.
0: Bij Total Energies in de Antwerpse haven lijken de onderhandelingen over nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden weer te vlotten. De directie heeft een nieuw voorstel gedaan waarbij het personeel dan toch betere loon- en arbeidsvoorwaarden zouden krijgen. Daarmee is een staking voorlopig afgewend. Personeelsleden van de olieraffinaderij in de Antwerpse haven wilden over 2 weken staken, omdat ze vinden dat ze niet genoeg meegenieten van de grote winsten die het bedrijf maakt dankzij de hoge olieprijzen. Er is na een verzoeningsvergadering nu toch een beter voorstel van de directie, zeggen de vakbonden, met onder meer een eenmalige bonus voor werknemers. Het personeel mag daar de komende 2 weken over stemmen en tot die tijd zal er dus niet gestaakt worden. In Gent lijkt het zogenoemde rotatietarief aan publieke laadpalen zijn effect niet te missen. Wie zijn elektrische wagen langer dan 4 uur laat staan aan zo'n laadpaal, betaalt sinds februari extra kosten. Dat moet ervoor zorgen dat bestuurders hun auto na het laden sneller verplaatsen, zodat de laadpaal ook weer sneller vrijkomt. De stad merkt nu dat de laadsessies merkbaar korter worden. De maatregel leverde Gent intussen ook al €230.000 op, maar het bedrag van de maand maart ligt al een stuk lager dan dat van februari. En dat wijst er dus volgens de stad op dat steeds meer mensen rekening houden met de extra kosten. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert vandaag een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. De jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, daarbij komen er namelijk wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals luide muziek bijvoorbeeld. Een verslag door Lonne van Erp. I can swallow up.
4: We staan op met muziek en we gaan eigenlijk slapen met muziek ook. Dus middags staat er ook muziek op tijdens het eten. S'avonds als we gaan slapen eindigen we ook altijd met muziek.
2: Aaron van KSA Hamme is met zijn groep op weekend in Lokeren. Een paar maatregelen moeten de overlast voor de buren hier zoveel mogelijk beperken.
5: Hier gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met een platte grond waarin dat ze aangeven van in deze zones kan het wel om wat muziek te spelen. We werken met een aantal aanduidingen op de grond die aangeven van als je hier een box zet, dan kan het best in die richting, want in de andere richting ga je bijvoorbeeld richting buren.
2: Dat is Frederik Verkamme van het Centrum voor Jeugdtoerisme. Die hulpmiddelen bieden ze aan elk jeugdverblijf aan, net als een duidelijk afsprakenkader.
6: Ik vind het een goed initiatief en tot nu toe heeft het effect gehad.
2: De buren zijn dus tevreden, maar een magische oplossing is het niet.
7: Ja, uit!
2: Nu vandaag nog geen klachten gehad of gisteren?
4: Gisteravond, maar het was niet door de muziek. De gasten dat te luid waren en niet de muziek.
0: Het weer dan ook vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima morgen tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser, nog 15 graden. Dinsdag weer wat beter weer. Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de match op Anderlecht antisemitische liederen hebben gezongen. Dat was de opener van het nieuws. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Ook Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal maandag verhoord worden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

Más que tú.

0: 40% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dolby
1: Keuken. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Ziet het wel.
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, het kan anders.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.

0: Super prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. Er loopt een onderzoek tegen supporters van Club Brugge voor antisemitische liederen. En in Moskou is een grote parade gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het Brussels parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Dominique de Preeuw, weten we al iets over dat onderzoek?
1: Wel, het parket wil nu eerst te weten komen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd, zodat ze opgepakt kunnen worden. Wat daarbij opvalt, is dat de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook verhoord zal worden als verdachte. Nochtans was hij niet aanwezig bij die match. Maar volgens Club Brugge roept het parket hem gewoon op als vertegenwoordiger van de club. Het parket zegt zwaar te tillen aan deze feiten, want die antisemitische gezangen werden gescandeerd met een schokkende banaliteit, zeggen de onderzoekers. En daar moet streng tegen worden gereageerd.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat Club Brugge supporters in opspraak komen voor anti-Joodse gezangen, hè?
1: Nee, in 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen kwam Club weg met een vrijspraak, omdat de voetbalbond toen aanvaarde dat de term Joden een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans. Clubspeler Noah Lang kreeg ook al eens een sanctie, omdat hij een dergelijk lied zong. Hij moest toen een leertraject volgen in de kazerne Dossin. En daarnaast stoken sommige clubsupporters ook op bij extreemrechtse incidenten. Enkele brachten tijdens een wedstrijd tegen Standaard de zogenoemde Kunegroet, dat is een variant van de Hitlergroet. En vorig jaar richtten leden van de Brugse harde kern vernielingen aan in Jette en Sint-Jans Molenbeek in de aanloop naar de bekerfinale tegen Anderlecht.
0: Dankjewel voor je uitleg, Dominique. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld zal morgen tussen 5 en 9 uur 's morgens aankomen op Tenerife. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bevestigd. De twee Belgische passagiers die op het schip zitten zullen van daaruit met het vliegtuig naar ons land gebracht worden en worden meteen verder onderzocht in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daarna mogen ze naar huis, maar ze zullen wel hun contacten moeten beperken. Er zijn voorlopig 6 bevestigde besmettingen met het Hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip. 3 mensen zijn intussen overleden. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert vandaag een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er namelijk wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals bijvoorbeeld luide muziek. Een verslag door Lonne van Erp.
2: Wij staan op met muziek en we gaan eigenlijk slapen met muziek ook. 'S Middags staat er ook muziek op tijdens het eten. 'S Avonds als we gaan slapen eindigen we ook altijd met muziek.
3: Aaron van KSA Hamme is met zijn groep op weekend in Lokeren. Een paar maatregelen moeten de overlast voor de buren hier zoveel mogelijk beperken.
4: Hier gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met een platte grond waarin dat ze aangeven van in deze zones kan het wel om wat muziek te spelen. We werken met een aantal aanduidingen op de grond die aangeven van als je hier een box zet, dan kan het best in die richting. Want in de andere richting ga je bijvoorbeeld richting buren.
3: Dat is Frederik Verkamme van het Centrum voor Jeugdtoerisme. Die hulpmiddelen bieden ze aan elk jeugdverblijf aan, net als een duidelijk afsprakenkader.
5: Ik vind het een goed initiatief en tot nu toe heeft het effect gehad.
3: De buren zijn dus tevreden, maar een magische oplossing is het niet.
6: Ja, ja, uit!
3: Nu vandaag nog geen klachten gehad of gisteren?
2: Gisteravond, maar het was niet door de muziek. De gasten dat te luid waren en niet de muziek.
0: In Rusland is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Rusland viert dan de overwinning van het Rode Leger op Nazi-Duitsland. Gewoonlijk gebeurt dat met een grootse militaire parade, maar dat was dit jaar veel minder. Pauline Lambert keek naar de beelden.
7: De jaarlijkse hoera voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog klinkt dit jaar toch net iets minder overtuigend.
8: Победа! Hoera!
7: Normaal gezien wordt overwinningsdag in Rusland gevierd met veel machtsvertoon. Maar dit jaar geen militair materieel in de parade. Rollen geen tanks, geen raketten, geen drones over het Rode Plein. Ze worden wel getoond in promofilmpjes op grote schermen. Officieel is het wapentuig dus niet te zien omdat het nodig is aan het front. Maar er lijken toch vooral veiligheidsoverwegingen mee te spelen. Rusland is ongerust over mogelijke aanvallen door Oekraïne, ondanks een staakt het vuren dat voor een paar dagen is afgesproken. De Russische president Poetin probeert dan maar met woorden zelfverzekerdheid uit te dragen. De overwinning zal ook deze keer voor ons zijn, zegt Poetin, al is die na meer dan 4 jaar oorlog in Oekraïne nog niet in zicht. Weer vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken. We halen tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maximaal tussen 15 en 22 graden. Er staat dan een matige noordoostenwind en aan zee is die krachtig. Maandag wisselvallig met buien en opklaringen en ook frisser. Dinsdag wordt het opnieuw droger. Brussels Parket voert een onderzoek naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Dat was de opener. Er is een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Ook Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal maandag verhoord worden. Meer details zijn ook te vinden op vrtnieuws.be.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld zal morgen tussen 5 en 9 uur 's ochtends aankomen op Tenerife. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bevestigd. De 2 Belgische passagiers die op het schip zitten zullen van daaruit met het vliegtuig naar ons land gebracht worden en worden meteen verder onderzocht in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daarna mogen ze naar huis, maar ze zullen hun contacten wel moeten beperken. Zij vertonen voorlopig geen symptomen. Er zijn voorlopig 6 bevestigde besmettingen met het Hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip. 3 mensen zijn intussen overleden. De 25-jarige man die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in de Antwerpse wijk Kiel is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het parket van Antwerpen weten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een 30-jarige man neergestoken op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een 2e slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man aangehouden op verdenking van roofmoord. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar supporters van Club Brugge die vorige zondag tijdens de wedstrijd op Anderlecht antisemitische liederen gezongen hebben. Het onderzoek gaat over het aanzetten tot haat of geweld. Dominique Depree legt uit waarover het gaat.
1: Het parket wil nu eerst te weten komen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd, zodat ze opgepakt kunnen worden. Wat daarbij opvalt, is dat de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook verhoord zal worden als verdachte. Volgens Club Brugge roept het parket hem gewoon op als vertegenwoordiger van de club. Het parket zegt zwaar te tillen aan deze feiten. In 2018 en 2019 gebeurde dat ook al. Toen kwam Club weg met een vrijspraak, omdat de voetbalbond toen aanvaarde dat de term een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans.
0: Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert vandaag een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals bijvoorbeeld luide muziek. Enerzijds met heldere afspraken, maar ook met behulp van bepaalde materialen, vertelt Frederik Verkamme van het Centrum voor Jeugdtoerisme.
2: Hier gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met een plattegrond waarin dat ze aangeven van in deze zones kan het wel om wat muziek te spelen. We werken met een aantal aanduidingen op de grond die aangeven van als je hier een box zet, dan kan het best in die richting, want in de andere richting ga je bijvoorbeeld richting buren. We hebben ook een aantal plaatjes verspreid op het terrein waar groepen eigenlijk kunnen zien van dit is een plek waar geluid misschien toch wel wat delicaat kan zijn, dat we ons daar wel bewust van zijn dat het op deze plek wat moeilijker is eventueel.
0: Vanmiddag is het vrij zonnig met stapelwolken. We halen tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima dan tussen 15 en 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
4: Keuken. Peugeot.
5: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Radio
12: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 3 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt haar overlijden. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. De 25-jarige man die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in de Antwerpse wijk Kiel is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het parket van Antwerpen weten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een 30-jarige man neergestoken op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man aangehouden op verdenking van roofmoord. In Langemark Poelkapelle in West-Vlaanderen woedt al sinds de middag een zware brand in een loods. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor de buurt, zegt Christophe Louagie van de brandweer.
1: In de dakbedekking van de loods is er asbest aanwezig. De verspreiding van deze asbest is echter beperkt gebleven tot de gronden van het landbouwbedrijf en vormt geen gevaar voor de verdere omgeving. De brand is onder controle, de nabijgelegen woning is volledig gevrijwaard, er zijn geen slachtoffers en de ruime omgeving is afgesloten voor alle verkeer om de hulpverlening verder te laten verlopen.
0: Péter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Op het plein voor het parlement in Budapest zijn tienduizenden mensen samengekomen om de zitting te volgen. Magyar zal daar straks ook speechen. Daarna staan er nog concerten en festiviteiten gepland. En de Spaanse Paula Blasi is de eindwinnares van de Vuelta Feminina en dus niet de Nederlandse Anna van der Breggen. In de slotrit met finish op de extreem steile Angliru reed Blasi weg van Van der Breggen, die in de rode leiderstrui was gestart. Blasi werd tweede in de etappe. De ritwinst was voor de Zwitserse Petra Stijasny. Eindwinst dus voor Blasi. En Lotte Kopecky die mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Vanmiddag zon, maar ook stapelwolken en tot 22 graden. Morgen geleidelijk aan meer wolken met tegen het einde van de dag ook kans op buien bij maxima tussen 15 en 22 graden. Er staat dan een matige noordoostenwind. Aan zee is die krachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
3: Ah. Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
4: Bij CyparXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CyparXL.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toosten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan half.

0: tot je terugkomt.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Drie gewapende mannen hebben kort voor de middag de hoofdzetel van winkelketen Krevel aan overvallen in Grimbergen in Vlaams-Brabant. De daders zaten in een bestelwagen die meteen na een vrachtwagen van het bedrijf kon binnenglippen. Burgemeester van Grimbergen, Bart Laremans.
1: Komt erop neer dat een gewapende groep uit een camionet is gelopen en die hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd, hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met een vuurwapen bedreigd en dan zijn ze binnen in het magazijn een hele hoop laptops gaan stelen. Een van de mensen die gekneveld waren heeft blijkbaar nadien wel een angstaanval gekregen en daar is dan een ambulance voor ter plaatse geweest.
0: Er is niet geschoten. Na zowat anderhalf uur zijn de daders gevlucht. Het parket onderzoekt de zaak. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt haar overlijden. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. In Langemark Poelkapelle in West-Vlaanderen woedt al sinds de middag een zware brand in een loods. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor de buurt, zegt Christophe Louagie van de brandweer.
2: In de dakbedekking van de loods is er asbest aanwezig. De verspreiding van deze asbest is echter beperkt gebleven tot de gronden van het landbouwbedrijf en vormt geen gevaar voor de verdere omgeving. Er zijn geen slachtoffers en de ruime omgeving is afgesloten voor alle verkeer om de hulpverlening verder te laten verlopen.
0: Péter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. En daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Tijdens zijn toespraak in het parlement riep Magyar de president ook op om op te stappen en zei hij ook dat hij het land wil herstellen na het polariserende beleid van Orbán. Sport in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal is OH Leuven nog geen kampioen. Daarvoor had OHL moeten winnen van Anderlecht, maar het werd een gelijkspel 1-1. OH Leuven behoudt in de stand wel 4 punten voorsprong op Anderlecht en heeft dus nu nog altijd de meeste kans om zichzelf op te volgen als kampioen. Vanmiddag krijgen we zon, maar ook stapelwolken tot 22 graden. Morgen eerst zon, geleidelijk aan meer wolken. Tegen het einde van de dag is er kans op buien. En dan maxima tot 19 graden. Er staat dan een matige noordoostenwind en aan zee is die wind krachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: We zijn er helemaal klaar voor. De leukste hitlijst van Vlaanderen. Maar eerst het verkeer. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. De buitenring komt er 15 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woerden en Zaventem. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Wervik en Moorsele. Daar is maar één rijstrook vrij. Komt daardoor werkzaamheden.
4: Radio Bene.
3: De hitlijst die ertoe doet hier in Vlaanderen. Muziek van eigen bodem. Vorige week Meteor en Fleming op 1. Iets voor 6, weet je.
5: Radio BNE, Vlaamse 30. Samen met Ultratop.
6: Niels van der Loo.
7: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
3: K3 hield het maar 10 weken vol in de Vlaamse 30. Nu liggen ze eruit met TikTok Tobias.

0: TikTok Tobias van K3, vorige week nog op nummer 17, deze week eruit.
1: Verdwenen.
2: Dat de tijd vraagt, dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Als de wereld morgen eindigt, Udo heeft een nieuwe nummer uit met de naam Yamina. Op zijn 17e kon hij zijn hoofd niet meer bij de examens houden. En daarom bleef maar één naam door zijn hoofd spoken. Yamina, een meisje uit zijn klas. Zijn vorig nieuwe nummer, Als de wereld morgen eindigt, ligt er dus uit. Verdwenen.

Geen stijlicoon voor Niels de Stadsbader deze week. Vorige week nog op 20 in de lijst. Deze week eruit. Maar Niels staat er straks nog in, hoor, in de lijst, samen met Maxime. Ook David van Dijk is een verdwenen single deze week.

Ik kan het niet geloven. Floris, Francis, Arthur. Hou me tegen. Heeft er niet zo lang in gestaan in de Vlaamse 30. Maar ook David van Dijk en Ik kan het niet geloven ligt eruit. Floris, Francis, Arthur. Drie namen voor de prijs van één.

0: word je toch helemaal chill van. Remo van het Groene Woud, samen met Impact en die geweldige versie van Liefde voor Muziek. Ook die is eruit. Jammer wel, maar vorige week stond hij nogthans nog op 25. Maar deze week niet meer.
1: Radio Bene, Vlaamse 30.
2: Verdwenen.
3: We minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
4: Olé, olé.
3: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
4: Olé, olé.
3: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
4: Olé, olé.
3: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
4: Olé, olé.
3: Ik zag de grootvader van Prince en die leidde daar een kerkdienst.
4: Olé, olé.
3: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
4: Olé, olé.
3: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
4: Olé, olé.
3: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
4: Olé, olá.
3: En ik bezweer je, beminde gelovigen. Het ging vooruit.
5: Ging vooruit.
3: Het ging vooruit.
5: Ging vooruit.
3: Het ging vooruit.
5: Ging vooruit.
3: Het ging verbazend goed vooruit. Het ging vooruit.
0: Zo gaat dat dan, hè. Je hoort dus alleen maar stemmen, geen muziek.
3: Het ging vooruit.
0: Geen instrumenten. Remo van het Groenwoud samen met Impact.
3: Hij balde erop.
0: Niet meer in de Vlaamse 30.
2: Radio BNE, Vlaamse 30. Verdwenen.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar

terwijl je voor me stond, Frans Kalf. Vorige week nog een re-entry, deze week eruit. En dit is Aaron met Zuurstof.

0: Geen zuurstof voor Aaron in de Vlaamse 30. Maar straks komt hij wel nog voorbij met zijn DNA. Staat hij nog in de top 10? Dat is de vraag. We gaan er zo meteen aan beginnen. De 30 beste, de 30 populairste van Vlaanderen.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Yes, Spring staat weer in de top 30. En Sam Goris, die heeft een nieuw nummer uit. Rak komt straks nieuw binnen. En ook zijn dansen staat erin.
1: Radio Bene.
2: De Vlaamse 30. WRT Radio Bene.
3: Re-entry.
1: 29.

0: Bene, Vlaamse 30.
1: Radio Bene. 28.

0: voor Lilian uit Live Live Live. En blijft het ook goed doen in onze lijst. Dit jaar viert Gunter Neefs zijn 35 jaar carrière. Vorige week zorgde hij in het Silt in Middelkerken voor een avond vol muziek, verhalen voor zijn fans, was naar het schijnt echt wel de moeite. En dit is ook wel de moeite. Ook onze Bart Keil staat weer in de lijst. Na,
1: na, na, na. Radio Beenik.
2: Vlaamse 30.
3: VRT. Radio Beenik.
2: 27.
0: Richting Zanzibar.

0: talent komt altijd bovendrijven. Klaas is dit, Klaas met Tijd voor mij. Klaas Delru, zanger van Yevgeni. Op nummer 26 in de lijst. Op de binnenring ondertussen rond Brussel. 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 20 minuten erbij. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de E17 ook. Sint-Niklaas staat in Lokeren, een defect voertuig op de linkerrijstrook. 10 minuten extra vanaf Kalken. Op de E19 van Ieper naar Kortrijk. 10 minuten extra tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij. Komt daardoor werkzaamheden.
1: Radio Bening.
2: Vlaamse 30.
3: Radio Bene. Reentry 25.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
11: Love to see you shine.
12: Radio Benink.
13: Vlaamse 30.
14: Radio BNN.
15: Reentry
12: 24.

0: Vlaamse rap Young Yellow. Ben er nog? Ja, is er nog hoor. In de lijst.
1: Radio BNE, Vlaamse 30.
0: Lilian Saint-Pierre heeft een nieuw nummer uit. Een song over verlies en hoop. Daalt wel 8 plaatsen.
2: VRT Radio BNE
1: 23.

Gloednieuwe single Vragen, nummer dat Wim samen schreef met Jeremy Vrielink op 22 in de Vlaamse 30. Nu, Wim en zijn vrouw Kim zetten na 9 jaar een punt achter een huwelijk. Mooi gezegd, eigenlijk ook in het nummer. Geef je hand aan mij, hier laat ik je vrij. Ik laat je lopen, ik laat je nu echt gaan. Niels de Stadsbader, die staat op 21 in de lijst.

0: Dat kan hij toch, hè? Niels de Stadsbader. Ga dan met me mee. Cover Magie uit zijn programma Ik Vraag Het Aan. En het goede nieuws is, er komt een nieuw seizoen van Ik Vraag Het Aan.
1: Radio Bene.
2: Vlaamse 30.
3: Nummertje 30.
0: Yes, tijd voor een overzicht, want het is al zover. Voor een leven spring, deze week op 30. Sam Goris, re-entry met zijn dansen op nummer 29. 28 deze week is voor Atomic Orchestra samen met Gunther Neefs. Voor Lilian uit Live, Live, Live. Nog zo'n VRT-programma. Bart Kael en Zanzibar op 27 deze week. Bart werkt volop aan nieuwe muziek. Heel benieuwd wat dat gaat geven. Klaas staat op 26. Klaas Del Ru. Tijd voor mij. 25 is voor die Niels de Stadsbader samen met Maxime. En een nummer bij jou voel ik me thuis. Young Yellow, ben er nog op nummer 24. En 23 is dan voor dat prachtige nummer, nieuwe nummer van Lilian Saint-Pierre, hier bij mij. En Wim Soutaar zingt over een aantal vragen dat hij heeft op nummer 22 deze week. 21 was dus voor Niels de Stadsbader en Magie.
2: Radio Bene, Vlaamse 30.
1: De 20 best.

0: Er zijn van die nummers die echt een indruk nalaten. Cato is er zo eentje met Als de regen valt. Yes, het gaat over vertrouwen. Iemand dicht bij je willen hebben wanneer alles je even te veel wordt. En het durven toelaten van anderen op momenten waarop je eigenlijk jezelf zou terugtrekken. En dan nu tijd voor wat feest. Want Sam Goris die bracht deze week in primeur zijn nieuwe song Rak bij de vrienden van Goedemorgen Morgen bij Radio 2. Ook nieuw binnengekomen hier bij ons.
1: Radio BNE Vlaamse 30.
2: Nieuw.

0: proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
1: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Op Tenerife wordt alles klaargemaakt voor de aankomst van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Het jaarlijkse Irisfeest zet het Brussels hoofdstedelijk gewest in de kijker. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar heeft de eed afgelegd. Geen enkele passagier op het Nederlandse cruiseschip heeft momenteel symptomen van het Hanta-virus, ook onze twee landgenoten niet. Alle passagiers en bemanningsleden moeten nog steeds in quarantaine blijven in hun hut tot het schip morgenochtend aankomt op het Spaanse eiland Tenerife. En van daaruit zullen ze gerepatrieerd worden naar hun thuisland. Reporter Matthias Tuils is al op Tenerife, net als veel andere journalisten. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, vertelt Matthias. Maar veel informatie wordt er voorlopig niet gelost.
1: Ja, de internationale pers die wordt voorlopig vakkundig op afstand gehouden. Ze willen geen vragen beantwoorden, voorlopig toch niet. Maar je merkt de zenuwachtigheid natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijden van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen en weten we meer.
0: De twee Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land, waarna ze een medische check-up zullen krijgen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Ze zullen daarna thuis wel nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Drie gewapende mannen hebben kort voor de middag de hoofdzetel van winkelketen Krevel overvallen in Grimbergen in Vlaams-Brabant. De daders zaten in een bestelwagen die meteen na een vrachtwagen van het bedrijf kon binnenglippen. Burgemeester van Grimbergen, Bart Laarmans.
2: We hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd. We hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met een vuurwapen bedreigd. En dan zijn ze binnen in het magazijn een hele hoop laptops gaan stelen.
0: Er is niet geschoten. Na zowat anderhalf uur zijn de daders gevlucht. Het parket onderzoekt de zaak. Vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest. Het gewest bestaat 37 jaar. Er zijn evenementen in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeente rond. Peter de Kroebele zocht de zon en het feest op in Watermaal Bosvoorde.
3: Een springkasteel, ijsjes, een standje over de Europese Unie en veel mensen gekleed in de stijl uit de Belle Époque. Inwoner Charlotte is er blij mee.
4: Onze gemeente organiseert allerlei dingen. We vinden dat fantastisch om allemaal samen te komen met onze kinderen, andere families. En we genieten ook van het mooie weer.
3: Ook spektakel met een fakir die zijn kunstjes vertoont. Schepen Victor Villar ziet zijn gemeente ademen.
5: De bedoeling is de publieke ruimte te dynamiseren, om meer mensen hier te brengen. Het is een goed, een cool, een great gemeente en dat is waarom we dat willen doen.
6: Moi, je voudrais une glace, une boule valide.
3: Hier is feest, dus ook bloemen tekenen.
7: Een iris, is er één geel, één oranje en één roze.
3: Het is feest in en rond Brussel en vanavond DJ's op het Paleizenplein.
0: En het Irisfeest valt samen met de Europadag vandaag, die de Schuman-verklaring herdenkt. Die vormde de basis van het moderne Europa. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks het staakt het vuren dat nog altijd van kracht is. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlische leger kort voordien nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Péter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert.
8: 140 igen szavazattal. 54 nem
9: ellenében. Groot applaus bij tienduizenden aanhangers van Péter Magyar wanneer het nieuwe parlement hem officieel aanduidt als premier. De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
10: Magyar Péter.
11: Fogadom.
10: Fogadom.
9: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken. En hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán. De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement. Symboliek om te tonen dat Hongarije met deze nieuwe regering opnieuw een bondgenoot is van Europa.
0: Nog een sportbericht. De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitser Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. Het is bewolkt vanavond en vannacht hier en daar wordt het ook nevelig bij minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken, tegen de avond stijgt de kans op buien en dan halen we nog tot 19 graden. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser. De twee Belgen die aan boord zijn van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak, zullen morgen naar huis komen, dat zat vooraan. Het schip zal morgenochtend aankomen op Tenerife en voorlopig vertoont geen enkele passagier aan boord symptomen. Meer op vrtnieuws.be.
10: Ondertussen op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Machre tot Zaventem. Op de buitenring 15 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Brussel op de E19 bij Nijvel 25 minuten file rijden. En op de A19 van Ieper naar Kortrijk 10 minuten extra. En dat tussen Wervik en Moorsele. Daar is maar één rijstrook vrij. Komt daardoor werkzaamheden.
11: Radio Bene.
10: In de Vlaamse 30, veel Pommelien Thijs en natuurlijk ook een straffe top 3. Straks ben je weer helemaal mee met de muziek van bij ons.
11: Radio Bene, Vlaamse 30, samen met Ultratop.
12: Nieuwsradio.

0: Jeremy Vrielink, op weg naar mezelf, op nummer 17 deze week. Hij staat sterker dan ooit en doet het ook goed in de lijst. Gaat wel 4 plekken naar beneden ten opzichte van vorige week.
1: Radio B-week.
2: Vlaamse 30.
3: De tijd van leven. VRT.
2: Radio
1: B-week. 16.
0: Duos, dat werkt. Zeker duos met Nederlanders. Hanna May en Maxime.

0: schrijven.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Yes, goed nieuws voor Stan van Samang. Op 15 een re-entry met zijn Meer dan ooit. Ja, het gaat hier goed vooruit. Kleimans en Van Geels die staan ook weer in de lijst. Met Bordeaux wel tweeën naar beneden ten opzichte van vorige week.
1: Radio BNE, Vlaamse 30. Radio BNE. 14.
0: We hadden het al over hun juf Helena. Maar ze reizen ook graag. En liefst met wat wijntjes erbij als het kan. Hun nummer Bordeaux.

0: Heijmans en Van Geel. Bordeaux, heel wat anekdotes, verhalen uit Bordeaux. Zijn ook zeer goed bezig met een tour door Vlaanderen. En hier doen ze het ook goed in de lijst.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Vier plaatsen daalt ze, Pommelien Thijs en Cassandra.
1: Radio Bene.
2: Vlaamse 30. WNT. Radio Bene.
1: 12.
0: Goed nieuws voor Camille en haar Oh My God. OMG.

0: Wat een heerlijk feestnummer is dit nu toch weer. De Romeo's. Dus heb je even. Ik zag jou maar even. Ondertussen op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Maggele tot Zaventem. Op de buitenring 15 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En naar Brussel op de E19 bij Nijvel 20 minuten file rijden.
1: Radio Bene.
2: Vlaamse 30.
3: Nummertje 20.
0: Zullen we nog eens gaan voor een overzicht op 20 deze week. Kleimans en Van Geel met Juf Helena. Op nummer 19 Kato als de regen valt. 18 is voor Sam Goris, onze nieuwkomer. Met Rak, Jeremy Vrieling. Op weg naar mezelf op 17. 16 is voor die Hanna May en Maxime. Mooi duo. Ik wil dat je liegt. 15, Stan van Samang. Meer dan ooit. 14 is voor Kleimans en Van Geel. Weer al met Bordeaux. Pommelin Thijs en Cassandra. Op 13, Camille die strandt. Op 12 gaat serieus vooruit met OMG. Oh my god. En dan de Romeo's met dat feestnummer. Ik zag jou maar even. Op 11.
2: Radio Beni, Vlaamse 30.

0: Radio Bene.
1: Radio Bene, Vlaamse 30.
2: De tijd voor je leven.
0: Niels van der Loo.
2: Radio Bene.
0: 9.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Radio BNR. Radio BNR. Vlaamse 30. 7.

0: over ja, wat het betekent om los te komen van je omgeving, op zoek gaan en verkennen, om te leren wie je echt bent. En hoe je dat dan zelf moet invullen met je eigen DNA.
1: Radio BNN. Radio BNN. Vlaamse 30. 6.
0: Ja, die blijft er ook in staan hoor. Pommelien Thijs met Atlas. Op nummer 6 inderdaad, deze week.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: dus ik verkoop mijn stem. Staat Pommelien Thijs ook in de top 3 straks? Want ja, ze komt ook voorbij met Ik moet gaan. Maar staat dat ook in de top 3? Dat hoor je straks. Voordat je het weet, zitten we inderdaad aan die nummer 1. Het is een andere nummer 1 dan vorige week.
1: Radio Beneek.
2: De Vlaamse 30.
1: VRT. Radio Beneek. 5.

0: Een plakkerke in de Vlaamse Binnen 30. Vorige week op 5 en deze week opnieuw op 5. Bazaar met Begin opnieuw. Maar ze staan er zelfs nog eens in de top 3 met hun nieuwe single Nacht in Amsterdam. Radio
1: Binnen. Vlaamse 30. Dat wordt

0: Twee plaatsen vooruit van Pommelien. Ik moet gaan. Op nummer 4.
1: Radio Bene.
2: Vlaamse 30. VRT. Radio Bene.
1: 3.
0: Yes, we zitten top 3 in balans. Met Bazaar op nummer 3. En een fonkelnieuwe single. Nacht in Amsterdam.

Samen met Babette, hoe dan ook. Een single over verbondenheid en opnieuw durven voelen. In plaats van te blijven hangen in wat er misliep. Het is zover. De nummer 1 komt eraan. De nummer 1 is dus niet meer Maxime en Babette, maar iets anders. Wat het wordt, hoort je zo meteen. Eerst tijd voor een overzicht. 10.

0: ook voor Pommelien. Atlas stijgt door.
1: Vijf.
0: Bazaar staat twee keer in de top 10. Onder andere met Begin opnieuw. Vier is voor Pommelien Thijs en Ik moet gaan. En de nieuwste van Bazaar, Nacht in Amsterdam.
2: Nacht in Amsterdam.
1: Twee.
0: Maxime en Babette, hoe dan ook, op twee. Niet meer op één, wil zeggen dat er een nieuwe nummer één is. En die is natuurlijk voor Meteor en Fleming. Springen over Maxime en Babette. Dit was hem.
3: Radio BNN Vlaamse 30.
1: Yeah! Nummer 1.
0: Nog een fijn weekend.
4: Lig in mijn bed.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Nog 3 Belgen hebben contact gehad met besmette passagiers van het cruiseschip. Het jaarlijkse Irisfeest zet het Brussels hoofdstedelijk gewest in de kijker. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar heeft de eed afgelegd. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die in thuisquarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. En dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Reporter Matthias Tuijls is daar al, net als veel andere journalisten. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, vertelt Matthias. Maar veel informatie wordt er voorlopig niet gegeven.
1: Ja, de internationale pers die wordt voorlopig vakkundig op afstand gehouden. Ze willen geen vragen beantwoorden, voorlopig toch niet. Maar je merkt de zenuwachtigheid natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijden van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen en weten we meer.
0: De 2 Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land, waarna ze een medische check-up zullen krijgen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als alles goed met hun gaat, mogen ze naar huis, maar ook zij zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Een man van 21 die zijn ex-vriendin heeft aangevallen met een mes in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. Het meisje raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest. Het gewest bestaat 37 jaar. En er zijn evenementen in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeente rond. Peter de Kroebelen zocht het feest op in Watermaal-Bosvoorde.
2: Een springkasteel, ijsjes, een standje over de Europese Unie en veel mensen gekleed in de stijl uit de Belle Époque. Inwoner Charlotte is er blij mee.
3: Onze gemeente organiseert allerlei dingen. We vinden dat fantastisch om allemaal samen te komen met onze kinderen, andere families. En we genieten ook van het mooie weer.
2: Ook spektakel met een fakir die zijn kunstjes vertoont. Schepen Victor Viaar ziet zijn gemeente ademen.
4: De bedoeling is de publieke ruimte te dynamiseren, om meer mensen hier te brengen. Het is een goed, een cool, een great gemeente en dat is waarom we dat willen doen.
5: Moi, je voudrais une glace, une boule valide.
2: Hier is feest, dus ook bloemen tekenen.
6: Een iris. Is er één geel, één oranje en één roze.
2: Het is feest in en rond Brussel. En vanavond DJ's op het Paleizenplein.
0: Het Irisfeest valt samen met de Europadag vandaag, die de Schuman-verklaring herdenkt. En die vormde de basis van het moderne Europa. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks het staakt het vuren dat nog altijd van kracht is. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlische leger kort voordien nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Péter Magyar is nu officieel de nieuwe premier van Hongarije. Hij heeft vanmiddag de eed afgelegd in het parlement. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert.
7: 140 igen szavazattal. 54 nem
8: ellenében. Groot applaus bij tienduizenden aanhangers van Péter Magyar wanneer het nieuwe parlement hem officieel aanduidt als premier. De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
9: Eén Magyar Péter.
10: Fogadom.
9: Fogadom.
8: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken en hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán. De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement. Symboliek om te tonen dat Hongarije met deze nieuwe regering opnieuw een bondgenoot is van Europa.
0: De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitser Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. En in de degradatieplay-offs van het voetbal zit de laatste speeldag erop. La Louvière tegen Cercle Brugge eindigde op 4-1. Zulte Waregem won met 2-1 van Dender. Dender was al langer zeker dat het nog twee wedstrijden moet spelen om in de hoogste klasse te blijven. Het is bewolkt vanavond en vannacht. Hier en daar wordt het ook nevelig, minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen de avond stijgt de kans op buien, dan nog tot 19 graden. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die contact hadden met besmette passagiers die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak. Dat zat vooraan. Ze hebben geen symptomen, maar moeten in thuisquarantaine. In totaal gaat het nu om 4 Belgen die in quarantaine zitten. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio BNN.
11: Een hele goede avond. Vanavond kom ik heel dichtbij met muziek die troost, knipoogt, verbindt en blijft plakken.
12: Radio BNN, zalige zaterdag.
13: Yannick Bouvier.

Nat King Cole vraagt ons om wat dichterbij te komen. Maar met zo'n warme stem gebeurt dat natuurlijk al automatisch. Nu krijgen we twee platen en artiesten die ergens in elkaars buurt lijken te wandelen. Twee soundalikes. Eerst eentje van bij ons, met een titel waarin de liefde meteen in veelvoud klinkt. Jean Bosco Safari en A Million Sounds of Love.

Na Jean Bosco Safari liet ook Cat Stevens daarna de ochtend openbreken. Twee melodieën die bijna familie lijken. Andere jas, maar zelfde soort zonlicht door het raam. We zitten in mei en mei is natuurlijk ook Songfestivalmaand. Weet jij nog wie België 9 jaar geleden naar dat grote Europese podium stuurde? Wel, dat was Blanche. Donker, cool en breekbaar tegelijk met City Lights. Hallo.

0: Elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefde onze Belgische kandidaat?

0: in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Blanche liet zo net de city lights branden. En toen het lichtje eenmaal brandde, waren Hannah May en Bluff gelukkig niet meer bang. Van ontroering naar Elvis, die zelf niet meer rechtop kon blijven van het lachen. Zijn bekende lachversie van Are You Lonesome Tonight is het bewijs dat de king of rock and roll soms gewoon ook de slappe lach kreeg. En ik moet zeggen, dat was nogal aanstekelijk. Are you

Elvis vroeg zich lachend af of we eenzaam waren vanavond, maar Jackie Graham en David Grant waren dat zeker niet. Met Could It Be I'm Falling In Love? De vraag stellen is ze beantwoorden zeker. Marvin Gaye keek in 1971 al bezorgd naar onze planeet. En helaas klinkt dat vandaag nog altijd niet als science fiction. Dit is een zachte groove met de harde boodschap.

Van ecologie naar tegenwind. Soms schrijft de playlist zelf haar weerbericht. Dit was Ingeborg met Door de Wind. Maar er zit ook kracht in blijven zingen wanneer alles een beetje tegenwaait. Deze plaat dook eind jaren 90 overal op. Ze ligt nog vers in het geheugen. Hier is Latricia McNeil.

Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Billy Joel die zegt, blijf maar gewoon zoals je bent. Dat is toch een mooi idee. Gewoon iemand graag zien zoals ze zijn. En als we dan toch in de waardering en de bewondering zitten, dan mag er misschien ook wat geweldige jazz bij. Diana Krall doet dat zometeen met Gershwin en It's Wonderful.

Diana Krall vond het wonderful. En Gene Thomas maakt het nog wat directer met Je weet niet half hoe mooi je bent. Dat is eigenlijk dezelfde boodschap. Nu heb ik een duetje voor je klaarstaan dat de liefde niet vastpint, maar er voorzichtig rond cirkelt. Hier zijn John Denver en Placido Domingo met het suggestieve vraagstellende Perhaps Love.

Daniel Guichard kwam doodleuk zeggen: ik kom niet over liefde met je praten. Maar dat is natuurlijk precies wat iemand zegt vlak voor het toch over liefde gaat. Straks na het nieuws van 7 uur hoor je nog muziek over muziek, radio over radio, woordspelingen en een slotwindje dat waait. De moeite om wakker te blijven, misschien zelfs de hele nacht.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De supporters van Club Brugge hebben zelf kritiek op het gedrag van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen tijdens de wedstrijd op Anderlecht. Het parket opent een onderzoek voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger van de club ook laten verhoren. En dat vinden supporters wel vreemd, zegt Frederik van Eno van de Local 78, de grootste supportersclub van Club Brugge.
1: De supportersfederatie wil zich eerst en vooral distancieren van alle gedrag die eigenlijk leidt tot haat. Dat is iets die niet kan. We zijn een familie waar dat alles en iedereen ook welkom is. We gaan ook moeten kijken wat het onderzoek uitwijst. Ik betreur dat onze voorzitter hem daar moet gaan voor verantwoorden. Als iemand anders iets uitsteekt, dan kan je daar toch onmogelijk zelf voor verantwoordelijk gaan gesteld worden.
0: Een man van 21 die zijn ex-vriendin heeft aangevallen met een mes in Denderleeuwen in Oost-Vlaanderen is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. Het meisje raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die in thuisquarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. En dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. De 2 Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land en medisch onderzocht worden. Als ze in orde zijn, mogen ze naar huis, maar ze zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe Hongaarse premier tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. En daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde toen een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert bekeek de beelden.
2: De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
3: Eén Magyar Peter.
4: Fogadom.
3: Fogadom.
2: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken. En hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán. De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement.
0: In de degradatieplay-offs van het voetbal zit de laatste speeldag erop. La Louvière tegen Cercle Brugge eindigt op 4-1. Zultewaregem won met 2-1 van Dender. Dender was al langer zeker dat het nog 2 wedstrijden moet spelen om in de hoogste klasse te kunnen blijven. Vanavond en vannacht bewolkt, hier en daar nevelig, minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op buien, dan nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, zalige zaterdag.
5: Yannick Bobby.

Theresa Brewer, in drie woorden, music, music, music. En ja, daarom luister je natuurlijk naar Radio Bene voor de muziek die troost, verbindt, optilt en soms gewoon je humeur redt. En Gunter Neefs vatte dat de voorbije jaren heel mooi samen in de kracht van muziek.

Eros Ramazzotti deed er nog een Italiaanse ode aan musica bovenop. Muziek is dus officieel in meerdere talen als heel belangrijk verklaard. En kan je zelf muziek maken, is dat mooi meegenomen. En anders luister je gewoon dag en nacht naar Radio Bene via DAB+, VRT Max, je smart speaker of je digitale tv. Want op de radio leeft altijd wel ergens een liedje. En John Hyatt vond daar zelfs een meisje. Radio Girl.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Feilovski zetten alle liedjes op de radio klaar. Dat is een ambitieuze playlist. Maar nu mag iedereen recht staan, want Blue riep begin deze eeuw iets dat klonk als een bevel in de rechtbank en op de dansvloer. Zometeen All Rise.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

jongens van Blue riepen daarnet All Rise. En daarna vloog Janice Ian de hoogte in met Fly Too High. Mooi weet je, Janice Ian was zo klein dat ze soms al rechtstaande piano speelde terwijl ze optrad. Dan krijgt All Rise toch wel een heel andere betekenis. Je krijgt van mij nu niet één, niet twee, maar vier Jacquelines. Wel niet allemaal tegelijk, we beginnen met eentje. Lucille Starr en Jolie Jacqueline.

Van één Jacqueline naar een heel trio en alle drie bovendien van bij ons. Hun hypochondria klinkt toch veel leuker dan in de wachtzaal bij de dokter zitten, denk ik. Ziek of niet, zonneschijn is gezond, dus Paul Carrack mag het gordijn helemaal opentrekken met Sunny. Sunny.

0: Johnny Logan hield ons stevig vast met Hold Me Now. En Johnny wist natuurlijk als geen ander hoe je een songfestivalmoment tot in de puntjes moest voelen. Van vasthouden gaan we naar loskomen, of toch naar even tijd voor jezelf opeisen. Klaas zegt het helder met Tijd voor mij.
1: Laat

Tijd voor jezelf kan dus heel helend zijn, volgens Klaas. Maar bij Joe Jackson klinkt het toch vooral of de rekening al op tafel ligt met Breaking Us in Two. Zometeen hoor je twee titels met twee hele leuke woordspelingen. Eerst Frans-Engelse charme van Aznavour in de handen van Danny Brion en Pascal Obispo. Très goed gevonden, très aanstekelijk, formidable.

Danny Brion en Pascal Obispo speelden heerlijk metaal in Formi Formidable. Stevie Wonder deed daar nog een knappe vondst bovenop met Yester Me, Yester You, Yesterday. Een goed woordspel is nooit flauw als de melodie maar klopt. Dankjewel om te luisteren naar deze zalige zaterdag. Bewaar gerust nog een beetje muziek voor vannacht, want soms is één liedje genoeg om de zomer even door het raam binnen te laten waaien. Dag, tot volgende week!

0: RT Nieuws met Brecht Schabrechts. 29 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn ook de twee Belgen die nu nog aan boord zijn van dat schip. Na aankomst in Eindhoven gaan zij meteen naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische evaluatie. Het schip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
1: Tussen 4 en 6 lokale tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden, zullen die in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekkers klaarstaan op de luchthaven Tenerife-Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
0: De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep een waarschuwing gegeven omdat zij de regels heeft overtreden. Op sociale media is er namelijk een video gepost waarin de Israëlische kandidaat in Wenen in verschillende talen oproept om op zijn nummer te stemmen en graag 10 keer, dat is het maximale aantal. Zo'n directe oproep voor één artiest of één lied mag niet. Na de waarschuwing is de video verwijderd. Over de deelname van Israël zelf is er ook dit jaar veel te doen wegens de massamoord in Gaza en de oorlog in Libanon. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. De eerste halve finale in Wenen is dinsdag. De grootste supportersclub van Club Brugge keurt het gedrag af van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen richting supporters van Anderlecht. Het parket heeft een onderzoek geopend voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger laten verhoren. Je hoort Frederik van Eno van supportersclub The Locals 78.
2: Ik kan uit zekerheid zeggen dat Club Brugge Foundation, de Supporters Federatie, dat we er eigenlijk alles in het werk stellen om dit te gaan weren in het stadion, om bewustmakingen te gaan doen. We moeten positief gaan supporteren voor onze eigen ploeg. Allee, stel je voor dat hierdoor een arrest komt dat wij wedstrijden achter gesloten deuren gaan moeten gaan spelen. Dat zijn enkele die hier de oorzaak van zijn en dat is iets dat ontoelaatbaar is.
0: Ja, vanavond speelt Club Brugge thuis tegen Sint-Truiden. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden. In het centrum aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Canarische eiland Tenerife maakt zich op voor een grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hanta-virus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zal in de vroege ochtend aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. En daarna zullen de opvarenden met opblaasbootjes naar de wal worden gebracht en moeten ze zo snel als mogelijk naar de repatriëringsvliegtuigen. De 2 Belgen aan boord kunnen mee met een Nederlands toestel. Wanneer is nog niet duidelijk, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
1: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord. Die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat ze met een Nederlands vliegtuig zouden worden gerepatrieerd. Maar dat vliegtuig is nog niet vertrokken. Wat wel zeker is, is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen. En ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, de kalme zee en bijna geen wind, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
0: Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen van 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Hij wil zo voorkomen dat Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK als eventuele nieuwe Britse premier de strijd voor onafhankelijkheid van Schotland zou tegenhouden. Reform UK was afgelopen week de grote winnaar van de lokale verkiezingen. Ook in Schotland won Farage veel zetels. De Schotse Nationale Partij van Swinney is wel opnieuw de grootste. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de 3e in de stand Sint-Truiden. We gaan naar Brugge bij Peter van den Bent. Wat een kwartier gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
2: 1-0 de voorsprong voor Club Brugge. Nu Seis die nog een keer uithaalt. Maar het was wel een matige start van Club Brugge. Niet vooruitgestuurd door de heroverde leiderspositie van een week geleden. Maar eerder een flauw begin. Tot dan ineens een goede diepe bal van Mechelen. Voorbereidend werk van Solis. En Tresoldi legde die in minuut 12. De eerste doelpoging, eerste bal tussen de palen in doel. En zo dus Sint-Truiden nummer 3 in het klassement. Inderdaad op achtervolgen aangewezen. Al vroeg in de wedstrijd. Want inderdaad net iets meer dan een kwartier onderweg. En 1-0 voor Club Brugge.
0: Dank je, Peter. En Dender, de laatste van de degradatie-play-offs, zal tweede klasser Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu 2 keer tegen Dender. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst veel zon, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen, bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio B.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg...

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: VRT Radio BNE Live.

aan mij. De gedachte dat de vlam kan doven, in het einde wil ik niet geloven. Volgens mij is er nog zoveel meer, als we het echt willen zien.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. En daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Ja, Stefan Bos in Boedapest, wat valt je daarop?
1: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: Dank je, Stefan. Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen in 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Ja, Peter de Kroebelen, waarom doet hij dat?
2: Ja, hij wil Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK te snel af zijn. Want Farage heeft van de week in de lokale verkiezingen veel zetels gewonnen. Ook in Wales en ook in Schotland. De Schotse Nationale Partij van Swinney is wel nog altijd de grootste, maar heeft wel zetels verloren. En volgens Swinney is Farage misschien wel op weg om premier te worden. En dan ziet hij de Schotse onafhankelijkheid, zijn droom, niet realiseerbaar. Want Farage is dat niet genegen. Dus zegt Swinney, snel werk maken van die onafhankelijkheid.
0: Ja, de Britse premier Keir Starmer blijft kritiek krijgen na de slechte resultaten van zijn Labour-partij. Opstappen doet hij niet, zegt hij, maar er is nu wel een eerste uitdager opgestaan.
2: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
0: Peter, dankjewel. De twee Belgen die nog aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Eindhoven gaan ze meteen naar het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen voor een medische check-up. Het cruiseschip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
3: Tussen 4 en 6 lokale tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden, zullen die in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekkers klaarstaan op de luchthaven Tenerife-Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de derde in de stand als Sint-Truiden. Peter van den Bent in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: 2-0, dat is de voorsprong voor Club Brugge. Dat twee keer scoort aan het begin van elke helft. En telkens bij de eerste kans, de begin van de match van Club was aarzelend. Trissel die scoorde na 12 minuten. Daarna was Club Brugge heer en meester, dominant. En de controle over de wedstrijd. En was er ook nog gevaar via Stankovic Forbes. Twee grote kansen van Hans van Aken die hij niet benutte. Sint-Truiden kwam helemaal niet in het stuk voor. En dan bij het begin van de tweede helft. Flater Taniguchi afgestraft door Forbes voor 2-0. En zo lijkt de Brugge op weg om 3 punten te pakken. En de druk opnieuw te leggen bij eerst achtervolger Union. We spelen natuurlijk nog wel een dik half uur. Maar de club 2-0 voor.
0: Peter, dankjewel. En Dender, de laatste van de degradatieplay-offs, zal tweede klasse Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu 2 keer tegen Dender. Het weer nog, vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen en tegen de avond ook buien in Vlaanderen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Bert Schabrigs. In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. En de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is wel al een eerste uitdager of uitdaging, vertelt Peter de Kroebelen.
1: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
0: In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos was erbij.
2: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Peter van den Bent.
3: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en Club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kukubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kukubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel. Van den Heuvel redde knap. En voorts had Club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus en Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
0: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Vannacht bewolkt met kans op wat nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Boedapest is er vanavond een groot volksfeest geweest na de edaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een einde gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement zijn tienduizenden mensen bijeengekomen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos in Boedapest luisterde mee.
1: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president: u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president: nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
0: In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is binnen zijn partij al wel een eerste uitdager opgestaan, vertelt Peter de Krobbelen.
2: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
0: En de Schotse premier John Swinney heeft verklaard dat Schotland onafhankelijk moet worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Dat is in 2029. Swinney wil Nigel Farage zo te snel af zijn, want hij ziet een onafhankelijk Schotland niet zitten. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Het verslag is van Peter van den Bent.
3: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kukubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kukubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel. Van den Heuvel redde knap. En voorts had club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus. En Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
0: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Clubaanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar hij vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
4: Hetzelfde een beetje als vorige week, die kansen op 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Ik in de eerste helft ook twee goede kansen, dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dat is het helemaal gedaan, maar al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
0: Het weer heb ik nog. Vannacht is het bewolkt met kans op wat nevel en tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag veel wolken met buien in de Ardennen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust veel wind en veel frisser tot 15 graden. Vanaf de avond ook kans op buien in Vlaanderen. Zo, zaterdag 9 mei zit erop. Een goede nacht. Radio BNN.

die wondermooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven, en daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: Christ.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

0: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: VRT Radio BNE Live.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. En correspondent Stefan Bos luisterde mee.
1: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president: u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president: nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
0: In Mali in West-Afrika zijn opnieuw tientallen mensen gedood bij aanvallen van een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Eerder deze week kwamen bij verschillende aanslagen van die terreurgroep ook al zeker 30 mensen om het leven. Die terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren in Mali en ze steunt ook rebellen die willen dat het noorden van het land onafhankelijk wordt. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Club Brugge aan de leiding staan en Sint-Truiden blijft derde. Wouter Franke, de trainer van Sint-Truiden, was ondanks de nederlaag toch tevreden.
2: We hebben een bepaald DNA gecreëerd waar je moet voetballen. En we hebben dat al een paar keer heel goed laten zien tegen Club Brugge. Omdat zij ook wel op dezelfde manier erin staan. En vandaag was het net niet goed genoeg om er echt meer tegenover te zetten.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio BNN.

0: is 2 uur. Goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matthijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: In Parijs heeft de politie tientallen actievoerders opgepakt omdat ze deelnamen aan verboden manifestaties. Het ging om een uiterst rechtse betoging en een uiterst linkse tegenbetoging. De uiterst rechtse actie werd georganiseerd om een extreemrechtse activist te herdenken die in 1994 om het leven kwam nadat hij probeerde te ontsnappen aan de politie en van een dak viel. De betoging was dit jaar verboden omdat er werd gevreesd voor rellen. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Sint-Truiden op de 3e plaats staan en Club Brugge blijft aan de leiding staan. Brugge-speler Brandon Mechelen vond het een terechte overwinning.
2: We hebben met vertrouwen gespeeld vandaag en we weten waarvoor dat we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit aan de bal, verdedigen, doet iedereen zijn job. Dus ja, voorlopig gaat het heel goed. Als wij onze wedstrijden winnen, dan is binnen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.